al die gevoelens in mij. Ik denk altijd aan een ander, maar denken zij ook aan mij. Iedereen kan met je lachen, maar wie van die mensen die zou met je huilen? Niemand zijn lijf is perfect, dus ik zou met niemand mijn lijf willen ruilen. Hier moet je delen met pijn, weet niet dat iemand er voor je gaat zijn. Wonden die helen, maar geef het wat tijd. Die money is ziekte en één medicijn. We komen

Rappen voor doekoe, geen legacy. Want zie ik geen euro's, dan rap ik niet. Ik weet, je probeert, maar het werkt niet. En daarom zit jij aan de Hennessy. Maar brada, geloof me, dat helpt niet. Skip je omgeving, dan ga je vanzelf zien. Dat matties gaan switchen naar enemies. Ze vragen om hulp, maar ik help niet. Want al die stress ben ik zat. Niemand die vroeger de shit om me gaf. Sterk geen banden, alleen met Allah. Want wie kan mij nog helpen als ik lig in graf? Hey, ik bid in de hoop dat de pijn slijt. En tot mijn ouders weer blij zijn. Ik kan niet wachten op mijn tijd. En tot de radio mij draait.

0: Dionistisch kiezen dan het zuiden. Wie houdt zich aan de zuilen? Wie? Het regent hier zo hard, het lijkt alsof engelen huilen. Geklop aan de deuren van de hemel, ze willen naar binnen. Omdat de derde wereldoorlog kan beginnen. Laat ze los, laat ze gaan, laat ze op hun eigen benen staan. Laat ze vrij, laat ze vliegen, laat ze zelf kiezen. De duivel die probeert ons te bedriegen. We knielen, smeek beders voor Palestijn.
1: Hoort je timer, want krijg aders in de nek. Palestijnse gebieden worden weer bezet. Ah, waar is internationale recht? Al